rijk. Rijd mij normaal in Chase nei. Dan kom ik hoor en du wirst links bij David zijn. Wo kommst jetzt du bloß wieder her? Wo bist jetzt du bloß?